0: je groen, ik zei je en. Papa, ik ben aan mijn lach op de schip. Ik ben aan mijn lach op de schip. Maar hé?
1: Oye, va, vamos a este, va, vale, bien.
0: La bebé va a ser, se vende y ve.
1: Se vende esta casa, ahí no, mira.